0: Breakfast with Martin Bester and OUTsurance present The Secret Sound.
1: For 50,000 Rand, Pat, what makes this sound?
2: Well, you took a trip to Sun City. When you reached your destination, the vehicle was turned off and the handbrake was pulled up.
1: You're at the right destination, but it's not the right sound.
3: I think it was to yellow by Sun City was. En as een mens een beetje op haar machientjes gaan speel en jij hardloop uit je geld uit en jij probeert nog een keer play, dan maak je zo geluid.
1: Weet je, hier is die rechte plek, maar het is niet recht nie. Kan ik even jou een lekker leidraad geven? Dalk is het niet binnenin geweest nie. Alright, so if you want to play, drop me that SMS.
4: Think you know the secret sound?
0: SMS secret and your name to 37942.
4: SMS costs 1.50 rand, T's and C's apply.
5: Vodacom presents the Samsung Galaxy S26 Ultra, the world's first privacy display on mobile. Get the Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB for just 1,249 per month over 36 months on a 6GB Red Core plan. Save 3,600 Rand. Enhance your deal. Add 229 per month over 36 months and get the Samsung 65-inch 4K UHD Smart TV. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
6: Wat hoor jy by jou apteek?
7: Next customer, please. Teller 14.
6: Of?
8: Mevrou Jacobs, bly om te sien jy's weer op die been. Waarby help ons vandag?
6: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.

0: Come on now. That is beautiful, man. Jeez. Zeg het weer. Voor mij eigenlijk klinkt het recht was. Heb jij gezegd Blaze?
1: Ja, kijk, als jij een stukje Blaze ook kan doen, alsjeblieft.
0: Oh, wow.
1: Zo, Maggie of Reichter.
2: Oeh.